me, oh, daar zoek ik nou aan. Toch iets stiegjus, zult gewoon een hoes. Het hangt me even toes, het schiet een hoes, waar ik troes. Ik moest een nummer zien.